zou we vertrouwen hebben. Zie je nou ons iemand? Natuur naar ons zand. Zijn toen dat man giet. Toen dat man feiten. Bovan zien en al. En ongen van met meer tjes te wee. Zo vindt tweet op de mulatia en de mand. Als het die. Zie je ons nu maar niet. Van panoe. Toen dat man feiten. Bovan zien en al. En ongen van met meer tjes te wee. Zo vindt tweet op de mulatia en de mand.